0: Niks aan de hand.
1: Opgehaald,
0: sir. Captain, thanks aan het huis, dus we zijn met mijn captain, thanks, dus fijn kon ik pakken met mijn cap.
1: Plastic aan 3, 4, 5.

0: Nu staat hij aan het kerst aan het geld. Dus dat ik aan het kerst aan het rijden, gaat hij uiteraard aan het kerst hebben bij mijn hoofd, dus dat ik aan het kerst bezig.
1: Ik heb dat wel mijn fijn gevoel, dus dat ik aan het kerst.